0: RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. 10 jaar geleden was het water schoner. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat er dinsdag iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadig schietincident. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. In Hogeveen zijn 2 mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. Een man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. Het weer, eerst grijs met enkele buien, maar vanmiddag soms zon bij 22 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfse. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de Sportlaan ter hoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen er met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tot slot, Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar, deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

Wow-oh. Ik ga niet meer stressen over dingen die ik doe. Het helpt niet. Wow-oh. Ik heb veel te lang stil moeten staan. Nu mag ik weer op zoek en echt. Jij en ik, wij gaan het halen. Want winst is voor degene die het beste is in falen. Ik heb leren op te staan, na die val, door te gaan. Dus geen zorgen. Maar voor nu denk ik niet aan morgen.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwe algen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
6: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
5: Volgens onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Chojnski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
7: En hij heeft uiteindelijk maar 1 matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
5: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22, morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt, waar dinsdag een gewelddadige schietpartij was, zijn wapens gevonden. Vandaag doet de politie nog onderzoek bij het huis waar een bewaker werd doodgeschoten. De inzet van de ME in Overasselt is wel klaar. In Hogeveen zijn twee mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. Eén man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. En daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de sportlaan ter hoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen er met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tot slot, Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar. Deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 9 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Yeah.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
4: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
3: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
5: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
3: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Show.
1: Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven 7 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 322 beneden Leeuwen richting Nijmegen bij Ewijk 4 kilometer file. En 332 Lochem Raalte bij Laren 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 810 Zevenaar richting Duiven bij de A12 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. En dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie. Met kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Er is nog steeds een groot tekort aan kamers voor studenten. Ook al zijn er de laatste jaren 5000 nieuwe studentenkamers bijgekomen door nieuwbouw. Er zijn nog steeds 20.000 kamers te weinig. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfse. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde bij de brug aan de Sportlaan ter hoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen er met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tot slot, Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar, deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat tussen Knoopend Ouddijk en Duiven 8 kilometer file. De vertraging is zo'n 10 minuten. 5 minuten op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost. 10 minuten A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 7 kilometer file. 7 minuten op de N35 Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West. Op de N810 Zevenaar Duiven staat een file tussen Afrit Groessen en de A12 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: thuis en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishing-mails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
5: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
4: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
6: Iets vermoedend keek ik uit het raam. En tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers. Ik was niet de enige. Alle automobilisten. En ik schrok me dood. Maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij. En de paarden gelukkig ook.
4: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Show.
7: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven een half uur vertraging in 6 kilometer file. A50 Oss richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Valburg 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En 35 Zwolle richting Almelo bij Wierde West 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op Mindmanagers Club.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuze is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de sportlaanhoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen er met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tenslotte Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar, deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: speaker. FM, DAB+, en online.
1: RTV 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf en werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden, een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht, heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Zij kreeg 3 jaar geleden euthanasie. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi stopt als international. Dan het weer, bewolkt met lichte regen. Het is ongeveer 22 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfse. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de Sportlaan ter hoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen er met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tot slot, Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar, deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Het Mazing Menu. RTV 4.

0: Lessing menu. RTP 4. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt. En ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.
6: Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: is the substance.
1: Wat er even.
0: Any other channel.
2: Vier. RTV 4.
3: Oeh.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de sportlaanhoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen er met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tenslotte Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar, deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Het Mazing Menu. RTV.

0: RTP+ en online.
1: RTP4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
5: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfse. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de sportlaanhoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen er met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tot slot, Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 14:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar. Deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

en de Bicycle Race. Groot hit geweest in 1979. Hè? Oh, lekker man. En daarvoor hadden we de Ellen Porter Project nog met Don't Answer Me uit 1984. En we hadden ook Mamacita. Ken je hem nog uit 1977 van The Guys and Dolls. Yo, yo, yo, wat een hits allemaal, hè. En dan kreeg je zomaar weer te horen je schrijven voor bedrijven. En zelfs hadden we nog Tom Petty en The Heartbreakers. Die hadden een grote hit in 1990 met A Face in the Ground. Je luistert naar RTV 4. Jazekers. Hola die, hola die, ho. Hij zo meteen de schijven voor bedrijvenplaat, een beetje up-to-date plaatje. En die mag je gewoon insturen. Zet er gewoon dan even bij van de schijven voor bedrijvenplaat. Stuur het allemaal in naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. NL, jawel. Dus nogmaals, gewoon insturen naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En dan komt het allemaal vanzelf wel, mensen. Voor jou nu, hele mooie van de Kensington. Ja, 2019 is een grote hit met deze. What a nice ahead, mensen.

0: het was de Zeeuwse band, hè, wat je hoorde. En doe het dan! Ze braken ooit in de jaren 90 door met hun nummer Liefs uit Londen. Ken je die nog? Lekker, hè? Heerlijke muziek, mensen. Ik hou ervan. Blijf ze gewoon lekker insturen naar gertjan@schijvenvooropdrijven.nl. En dan draaien we ze gewoon een keer lekker weg in Schijvenvooropdrijven. Elke donderdag tussen 2 en 4. Terwijl dat jij lekker aan de andere kant van de radio aan het werk bent. Echt, echt. Ik heb er zoveel zin in, hè. Om die plaatjes weg te draaien. Dus gewoon lekker insturen. En dan ga ik voor jou even deze wegdraaien. Want deze is ook aangevraagd. I'm so excited. Nou, wie zal dat kunnen zijn op het werk, mensen? Hè? Nou, in ieder geval, zij is wel aan het werk. En zij is echt so excited. Hier zijn de Pointer Sisters.
1: En dit is de nieuwe Schijven voor Bedrijvenplaat van deze week.

Wat een lekkere plaat, hè. Remember September van Catapult. Dat betekent dat het de mooiste maanden zeg maar, van de zomer weer voorbij zijn. Hè? Ja, dan krijgen we weer andere temperaturen. Gaat weer harder waaien. De blaadjes komen langzamerhand weer van de bomen vallen. We hebben wat meer regen zeg maar, in de sloot. Wat er weer nodig is waarschijnlijk. Hè? Ja, sommige mensen hebben nooit genoeg natuurlijk. Maar goed, in ieder geval, het is dat je zegt van, we moeten weer opschieten, want het is weer gauw tijd. Het is weer gauw 3 uur. Straks naar de klok van 3 uur ben ik heel graag hier bij je terug met nog veel meer leuke plaatjes. Onder andere hebben we weer een leuke item. En we hebben straks de foto 4. Er zijn 4 leuke platen die we binnen hebben gekregen. Nou ja, wat is de fout aan? Je moet het zelf beslissen even. Straks om 4:15 hebben we de platen, en vooral met Bart van Leeuwen. Bart gaat een heel mooi verhaal vertellen. En in dat verhaal schuilt een hele mooie plaat. Nou, straks nog meer. En blijf lekker luisteren op de 105.9 FM. Of de 106.3 FM. Of de 107.2 FM. Of via DHB Plus natuurlijk. Hè. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Want daar zitten we natuurlijk ook nog op. Hey, we gaan eruit met Michael Jackson. En Beat It.

0: bedrijven voor bedrijven.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken en daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Schijven voor bedrijven.
0: RTV 4.
7: Goedemiddag. Dit zijn de hits van
1: Schijven voor bedrijven.
7: Schijven voor bedrijven.
8: Zo gezellig.
9: Elke keer weer.
8: Schrijven voor bedrijven en Gert-Jan Hoekman.
10: Won't tell your story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

0: Heerlijk, hè? Heerlijk. AC/DC. Hola de Rose. En moet je bedenken, volgende maand, de hele oktober. Ja, elke donderdag tussen 2 en 4 hebben we... Ja, geen verrassing meer volgens mij, want ik heb het vorig jaar ook gedaan. Rocktober. Overal waar een beetje flink gitaarwerk in zit. In ieder geval wel top 40 muziek van toen en nu. Krijg je gewoon te horen in Rocktober. Elke donderdag tussen 2 en 4 op de radio natuurlijk hier bij RTV 4 mensen. Ja.
1: Goedemiddag.
0: Dat zeg ik.
1: Je radio swingt met Gert-Jan Hoekman.
0: Mensen, oprecht een hele goede middag. Welkom bij het tweede gedeelte alweer van Schrijven voor Bedrijven. Hey, hoe is jouw middag al een beetje verlopen? Een beetje goed? Ja, misschien moet je nog een uurtje. Nou, ik ook. Dus dat komt goed uit. Ik ga voor jou nog in ieder geval een uurtje gezelligheid brengen op de radio. Althans, dat probeer ik. Ik hoop dat het een beetje in de smaak valt. Want we krijgen nu straks zometeen wel de foto 4. En er zijn altijd 4 plaatjes dat je zegt van... Nou, is dat nou zo echt zo slecht? Maar ja, of ze fout zijn, of ze zijn goed, of ze zijn slecht. Ik ga ze wel draaien, want dat moet ik wel. Want die heb ik dan gewoon binnengekregen. Onze hartelijke dank daarvoor. En we gaan natuurlijk eerst beginnen met een hele mooie van... Mister. En wat zongen ze ook alweer?
2: Dit is jouw zomer.
3: Jouw zomer.
4: Schrijven voor bedrijven.
0: Precies.

Ze hebben veel muziek gemaakt hoor, tussen 1982 en 1990. Mister. Ze zijn toen uit elkaar gegaan. En later hebben ze nog weer een comeback gemaakt met... Ja, dat was in 2010 volgens mij. Mister, daar heb je naar geluisterd met Kiri uit 1986. Dat was wel even weer lekker, toch? Zo, het is alweer tijd voor de foto 4. Nou, het zit er maar weer even klaar voor degene die het heeft ingestuurd. En neem me niet kwalijk voor degene die het heeft ingestuurd. Ja, het is ook misschien weer leuk om zulke plaatjes weer te horen natuurlijk. Hè? Ze kunnen goed fout zijn soms hoor, maar echt wel. Maar goed, ik hoop dat je het leuk gaat vinden. De foto 4, hier op RTV 4. Zometeen Muts, Nico Haak, Vaya con Dios. En wie nog meer? Esport en Simpson. Nou, genieten!

Yes, van de Simpson. Wat konden ze lekker zingen toen de tijd in 1984, hè? Of een leuk zangduootje. The thrill is real. Volgens mij was het een echtpaar, volgens mij. Ja, ik weet het niet zeker, maar... Ach, soms moet je een beetje gokken af en toe, hè, in het leven. Nou, hey mensen, hele goede middag trouwens, als je later bent afgestemd. Dus, dit is Schijven voor Bedrijven. Elke donderdag tussen 2 en 4. Muziek, ja, met een krachtige muziek, zeg maar, waar je heel veel in ziet uit kanalen, zeg maar. En we hadden de afgelopen tijd weer een hele leuke 4. En dat was de S van de Simpson met Solid. En we hadden ook van Fire con Dios. En Nico Haak met Langzaam Sneller Gaan. En we hadden Mutt met, hoe heet je ook weer, Moonshine Shelly. En we hadden ook nog Mr. met Kiri. Nou, wat leuk hè. Hey, we gaan even de Nederlandstalige voor je wegdraaien. En zometeen zijn we weer helemaal weer bij je terug hoor. De aller, aller, aller.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Nieuw-Leuzen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties en monumenten dan hun deuren open voor het publiek. En een vrouw op de fiets is woensdagmiddag rond 4 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto in Dedemsvaart. Het ongeval gebeurde nabij de brug aan de sportlaan ter hoogte van de Hoofvaart. De fietser en de automobilist kwamen er met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen daar te plaatsen om eerste hulp te verlenen. En tot slot Stichting Landschap Overijssel kondigt een educatieve kinderactiviteit aan die plaatsvindt op woensdag 23 september in de Weem in Balkbrug. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar en start om 2:30. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar. Deelnemers moeten zich wel vooraf aanmelden en dat kan via de website van Stichting Landschap Overijssel. En de kosten bedragen €5 per kind. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Het

Moody Blues. I'm just a singer. En dat allemaal in een rock and roll band, mensen. Hey, volgende maand in oktober hebben we hier Rocktober. En dan hebben we alleen maar lekkere gitaarmuziek. Dus poets jouw luchtgitaar maar een beetje op. Dan gaan we zeker volgende maand, elke donderdag tussen 2 en 4, de hele maand gewoon lekker rocktoberen met heerlijke rockmuziek, mensen. Maar wel allemaal muziek uit de top 40 van toen en nu. Dus het is altijd, komt altijd bekend voor. Dus het is wel even dat je weet. Night in White Satin. Dat was eigenlijk wel een van de beroemdste platen van, of in ieder geval de bekendste platen van de Moody Blues. Of niet dan? Hé, hey, daarvoor hadden we ook nog een hele mooie. Zoet, zout, zuur. Ja, zo was het, hè. Robert van Hevent was het, mensen. Het is maar even dat je het weet. We gaan even weer naar de stranden. Alvaro Soler met

0: zijn in 1980 al begonnen als punkband, hè. Ik heb het over de Truckliner Kegs met die hele mooie met hart en ziel. Wat lekker toch? Nou, ik zei het al. We gaan natuurlijk weer een hele mooie plaat en ze vooral voor u wegbrengen. Nou, in ieder geval, Bart van Leeuwen is weer aangeschoven. Gaat een heel mooi verhaal vertellen. Bart zei net van, we gaan naar het jaar 1986. Ik hoop dat de mensen dat een beetje kennen. Nou ja, in ieder geval de oudere jeugd onder ons. Ik zou zeggen, even de oren gespitst. En goed luisteren naar het verhaal van Bart. In het verhaal schuilt namelijk een hele mooie plaat. Die in dat jaar van 1986 uitkwam. Dus, mwah. En mocht je dat geraden hebben, dan ga ik je straks nog even feliciteren. Nou, is dat leuk of is dat leuk? Nou, ik zou zeggen, Bart, ga maar eens even van start. Dan hoor ik dan eens even hoe het precies gaat aflopen zo meteen.
1: Lawaai, die da, Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: In dit land wordt iedereen opgevoed om later sterk en trots te zijn. Daardoor kent dit land eigenlijk alleen maar winnaars. Niemand heeft het gevoel dat je ook wel eens kunt verliezen. Maar dat is nu allemaal voorbij. Er is niets meer om voor te vechten. Zelfs ik ben al mijn dromen kwijt. Ik ben al lang niet meer wie ik vroeger was. Alles wat ik ooit had, heb ik namelijk verloren. Nu voel ik me verstoten, want niemand wil te maken hebben met een loser. Ik heb het wel zien aankomen. Om me heen zag ik de wereld langzaam instorten, maar ik dacht al die tijd dat ik de dans wel zou ontspringen. Dat het mij niet zou overkomen. Het verbaast me dus eigenlijk wel een beetje dat alles totaal anders is gelopen dan ik had verwacht. En dan hoor ik haar zeggen dat ik altijd bij haar terecht kan. Dat ik me geen zorgen hoef te maken en dat alles wel goed zal komen. Ach, die boodschap is nu even niet aan mij besteed. Ik moet hier weg. Ik kan deze wereld niet meer aan. Ik zie mezelf al staan op een brug met het woeste water onder mijn voeten, klaar om te springen en meegevoerd te worden door de stroming. Ik heb het nog wel geprobeerd. Ik verhuisde naar een andere stad om een heel nieuw leven te beginnen, maar dat viel zwaar tegen. Ook daar was geen werk te vinden. Voor elke baan hadden ze voldoende mensen, zeiden ze. Niemand zat op mij te wachten. En weer hoor ik haar zeggen dat ik het niet moet opgeven, want ik heb toch genoeg vrienden om me heen. Of ze zegt dat ik me nergens voor hoef te schamen. Geef niet op, zegt ze dan. Want ergens moet een plek zijn waar we opnieuw kunnen beginnen. Tja, dat is allemaal wel mooi. Maar dan moet ik de moed niet voorgoed laten zakken.

je het geraden hebben? Nou, dan is het even kijken hoor. Het volgende, ik zal een beetje spannend maken. Ja, heb je het geraden? Nou, dan zeg ik bij deze. Zeker weten. Hey, we gaan eigenlijk lekker door met de muziek. Uit 1981 kwam deze van Kim Wilde. En zij had het over Kids in America. Dat allemaal al hier op RTV 4. Goedemiddag.

Ze heeft er zelfs nog een top 10 hits aan overhouden gehouden. Deze debuterende plaat, mensen. Van Kim Wilde. Hey Kids in America. Oh, helemaal. En zelfs nummer 2, hoogste positie behaald in de top daar in Engeland, hoorde ze een keer. Nou, leuk man. Hey, het is weer zover. We moeten weer afscheid nemen. Ja.

0: aan. En zaterdagmorgen ben ik er gewoon weer lekker voor jou. Met heerlijke muziek om de dag weer lekker rustig te beginnen. Ja. En heb je daar ook zin in om daar een keer naar te luisteren? Misschien leg je dan op één oortje lekker te luisteren. Is ook lekker hoor. Moet je gewoon eens doen. Zaterdagmorgen tussen 8 en 9 ben ik speciaal voor jou weer op de radio. Met ook Goedemorgen met Gertje Bloemman. Graag tot dan. En ik zou zeggen, als jij nog leuke muziek hebt, denk je van die wil ik graag eens een keer horen als ik lekker aan het werk ben. Gewoon insturen naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. We gaan eruit met Toto en Hold the Line. Hey, fijne dag nog verder. Dag!
1: Schijven voor bedrijven.
0: En veel plezier zometeen met RTV 4 onderweg met...

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: RTV 4 Verkeer met op dit moment 2 meldingen. Ik begin op de N50 Emmeloord Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst. Zeker en vast op de A1, dat is Hengelo Apeldoorn. Tussen knooppunt Aaslo naar de A35 richting Zwolle en afrit Markelo. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 131,2. En de laatste, en die is hier in de buurt, de A28 Groningen-Zwolle. Dus afrit Nieuw-Leus en afrit Ommen. Daar wordt dan geflitst bij hectometerpaal 99,1.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Start de motor, de boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Dit is RTV 4.
9: Onderweg met Calvin.
3: Met zometeen Marshmallow en Kelsa Ballerini. En nu Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Ik zeg een hele goede middag.

0: Marshmallow en Kelsa Ballerini en Another Dream. Een hele goede middag. Je luistert naar je vrienden van RTV 4. Onderweg met Kelvin. En mocht je vandaag heel veel mails en meetings hebben gezeten en echt totaal niet het idee hebben wat er in de wereld gebeurt. Nou ja, goed, als een echte stadsomroeper, wat je vroeger had, praat ik je even helemaal bij. De politie en het Openbaar Ministerie zien in westerse landen nieuwe hackers opkomen. Ze ontmoeten elkaar online en het gaat hun vooral om geld en status. Dat schrijven de politie en het OM in een cybercrime beeld van het jaar. En de kwaliteit van het Nederlandse zwemwater verbetert nauwelijks. Naast bacteriën en blauwe algen zijn er ook veel chemische stoffen aangetroffen. Zwemmers krijgen daar geen informatie over. Dat blijkt uit onderzoek van de Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. En tenslotte steeds meer middelbare scholen werken met laptops in de klas. Als de ouders zo'n laptop niet kunnen of willen betalen, moet de school ervoor zorgen dat een leerling toch volledig mee kan doen met de les. Nou goed, in de praktijk gaat dat niet altijd even goed, waardoor scholieren zich niet volwaardig kunnen meedoen op school. Nou goed, in mijn schooltijd. En dan spreken we even over 2002 tot en met 2016 hadden we niet eens een laptop. Nee, dat was gewoon een telraam en een i3 met veel te veel pennen die bijna altijd 9 van de 10 keer leeg waren.
1: Dit is RTV 4.

Radio TV 4 met nieuwe van Bruno Mars. Heerlijk is het zeg. On My Soul. Ja, in dit weekend is het eindelijk zover. Namelijk de Auto Rodeo in Nieuw-Leuzen. Eigenlijk toch al een beetje het klapstuk van de Oranjefeest dagen in Nieuw-Leuzen. Want ja, als je een beetje om je heen kijkt, iedereen is toch al een klein beetje bezig met het Oranjefeest. Kwam ik hier met de bus aan en zag allemaal van die borden Oranjefeest in Nieuw-Leuzen. Nou ja, goed. De Auto Rodeo, om 11 uur gaat het van start en er volgen daarna nog heel wat spannende ritten. En uiteindelijk blijft er in zowel de lichte als de zware klas één winnaar over. Nou goed, wie gaat er dit jaar met de eer en de prijs vandoor? Nou goed, het duurt tot 5 uur. Ja, en ik hoop eigenlijk wel voor je dat je een kaartje hebt gekocht, want anders dan heb je pech, want het is echt helemaal uitverkocht. Nou goed, mocht je daar niet bij kunnen zijn omdat je misschien geen kaartje hebt, dan is er wel een hele gezellige afterparty op het terrein met live muziek. En sowieso veel gezelligheid, hapjes, drankjes. En het leuke is, die afterparty, daar hoef je dan weer geen kaarten voor te kopen. Dat is dan wel weer leuk. Het is dan van 4 tot 8 en het is voor alle leeftijden. Hey, luister naar RTV4. Zometeen maken we even een reisje naar 2015 met Nick en Simon. En dit is Keen, Nothing on My Way.

uit 2015 en veel te weinig gedraaid op radio. Een echte zonde, moet ik eerlijk zeggen. Nick en Simon, en met dank aan jou. Binnen uren en een paar minuten hoor je nieuws over een inbraak in een brandweerkazerne. En muziek van Shanice en Travis is voor je onderweg. En nu gaan we even lekker terug in de tijd hier op deze donderdagmiddag. Met Earth, Wind & Fire en Fantasy.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Gloria Steinem is overleden. De Amerikaanse feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging, zoals ze voor de legalisering van abortus. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer, veel bewolking en lichte regen. In het westen en zuiden later droger en wat zon bij ongeveer 22 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En dan gaan we even kijken wat er in de regio gebeurt. En dat hoor je natuurlijk in het streeknieuws. De bewoner van een woonzorgcentrum Ommen die gisteren gewond raakte bij een brand in een zorgcentrum is vandaag in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt de politie. Aan het eind van de middag ontstond brand in een woning van het woonzorgcentrum aan de Wilgestraat. De man liep daarbij zware brandwonden op. En Nieuw-Leusen is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij de jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties, monumenten en bijzondere locaties dan hun deuren voor het publiek. En tenslotte bij een brandweerkazerne aan de Middelweg in Zwolle is afgelopen nacht opnieuw ingebroken. Het is de tweede inbraak bij dezelfde kazerne in een paar dagen tijd. Er is nog niet bekend of er dit keer iets gestolen. Tot zover het streeknieuws uit het Veghel en dan kijken we naar de situatie op de weg. En nou, ik moet eerlijk zeggen, het is best wat. Ongekend zeg. Ik begin namelijk op de A28, zeker weten. A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Zwolle Centrum en Knoopend Hattemerbroek. 4 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Bieden-West. 3 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer en 5 minuten. Dan op de N50, dat is Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek. 5 kilometer en 6 minuten vertraging. En dat waren ze eigenlijk. En voor de rest kun je gewoon lekker doorrijden.
1: Kelvin.

0: Trek.
1: Ja, de donderdagmiddagspits is in volle gang. En misschien heb je wel zin in een hele lange, maar misschien heb je wel een hele lange werkdag gehad. En heb je eventjes zin in zo'n muzikale dextro energy? Nou goed, heb ik dat ene snoepje voor je. En dat is namelijk de lekkere track. Wat zou je heel graag willen horen hier bij RTV 4? Dan mag je dat even laten weten. En dat kan via rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. Heb je zin in een lekkere muzikale dextro energy? Dan mag je dat even laten weten. En dat kan via rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. En wie weet draai ik dan wel jouw lekkere track. En dat is dan toch leuker. Als je lekker in de auto zit en heb je zin in dat ene nummer, dan ga ik die met alle liefde voor je draaien. Minuut 11 in Bishop. Ook zo'n heerlijk nummer. Fooled around and fell in love.

0: RTV4. Onderweg met Kelvin en snelle en niks mee te maken.
1: De lekkere track.
0: En daar is het nu tijd voor. De spannende ontknoping van de lekkere track. Ja, wat moet nou toch die muzikale energy boost worden? Kon je even laten weten via rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. En er zijn veel leuke berichten binnengekomen. Laura die zou heel graag Ella Langley willen horen met Choose in Texas. Nou, goed nieuws. Zometeen na 5 uur ga ik hem sowieso draaien. Dus dat is wel leuk. En Henk die kwam met Queen and Love of My Life. Ook zo leuk. Ook zo'n lekker nummer. Ja, en de suggestie van Wouter, die vind ik... Ja, die is ook tof hoor. Ja, absoluut. Namelijk Just in the Wild en Cheerio. Echt, ga naar een gemiddeld feest, tentfeest. En dat nummer komt wel voorbij. Ik kan je vertellen dat Cheerio de lekkere track is voor vandaag.
1: De lekkere track.
0: Daar gaan we.

René Klein en Mr. Blue hoor je bij RTV 4. Na het nieuws van 5 uur hoor je namelijk een echte klassieker van Toto en Phil Collins. Studio, ga je allemaal horen hier in Onderweg met Kelvin. Eerst heb ik voor je de Carpenters, heerlijk. Heerlijke relaxe plaats. En on top of the world, heerlijk.

0: zometeen meer. Onderweg met Kelvin. RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nou, hoor ik dat dan goed? Windvlagen? Holy shit. Windvlagen, nou. Dat wordt lekker thuis zitten morgen. Ja, of anders lekker naar de radio luisteren. Maar natuurlijk naar RTV 4. Dat is één ding wat zeker is. Goed, RTV 4 verkeer dan. Even kijken naar de situatie op de Nederlandse weg. Begin op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Wezenbeek, Knoopend Hattemerbroek. 4 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de A28 Groningen-Amersfoort tussen Zwolle-Noord en Knoopend Hattemerbroek. 6 kilometer en 9 minuten. Dan op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wiedewest. 2 kilometer en 6 minuten. En dan eens even kijken op de A50. En dat is Apeldoorn-Emmeloord. Tussen Kampen en Hattem-Zuid. 3 kilometer en 3 minuten. Dan de A35. Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wiedewest. 3 kilometer en 8 minuten. En dan de N36 om een Almelo tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34. 5 kilometer en 9 minuten vertraging. En dan de laatste qua files dan. N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort. 6 kilometer en 10 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst. Want jouw oma Gent heeft niet zo zin om bij zijn vrouw thuis te zitten. Zit hij waarschijnlijk onder de plak, absoluut. A1 Hengelo-Apeldoorn tussen knooppunt Aaslo naar de A35 richting Zwolle. En afrit Barklode wordt dan geflitst bij hectometerpaal 331,2. En dan de ene laatste. A28, Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Knoopend Hattemerbroek. 4 kilometer en 5 minuten vertraging. File die net eventjes kwam. En dan de laatste flitser. En die staat dan op dit moment, jazeker, op de A28 Groningen-Zwolle. Tussen afrit Nieuw-Leus en afrit Ommen. Daar wordt dan geflitst bij hectometerpaal 99,4. En dan, dan gaat het gewoon helemaal goed komen. Dat is één ding wat zeker is. Zometeen onderweg met Kelvin. En we trappen lekker af met toch wel een hele goede plaat, hoor.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Dit is RTV 4.
15: Onderweg met Kelvin.
4: Met zometeen een nummer van Toto die je veel te weinig hoort. Nu Phil Collins en een nummer hoor je wel heel veel. Soet.

Ja, lekkere klassieker hoor. Phil Collins en Suzu Studio. Hoorde je bij RTV 4 in Onderweg met Kelvin. En super tof dat je erbij bent. Hey, heb jij je virtuele treinticketje al gekocht? Die veel te dure ticketje. Ik zou zeggen, snel doen, want we gaan een restje maken. In het land van de lekkere pintjes en de balkjes. Zeker en vast. Goed. Hey, Africa en Pamela hoor je al heel vaak van Toto. Wordt ook heel veel hier bij RTV 4 gedraaid. Maar laatst kwam ik namelijk een ander nummer van Toto tegen. En ja, weet je, het is echt een heel lekker nummer. Het klinkt gewoon goed. Het ligt lekker in het gehoor. En het is gewoon, ja, gewoon echt een lekkere klassieker, om het zo maar te zeggen. Heerlijk. I'll supply the love. En die hoor je nu bij RTV 4 en Onderweg met Kelvin.

0: Ja, country muziek is echt helemaal in de laatste tijd. Denk aan Shaboozy, Morgan Wallen, Luke Combs en ook een nieuwe pareltje. Ella Langley en Shoes in Texas hoorde hier in Onderweg met Kelvin.
1: De lekkere track.
0: Oh, nee. De lekkere track, die moeten wij niet hebben. Nee, zeker niet. Wij moeten zeker niet de lekkere track hebben. Die hebben we namelijk net gehad. Nee, wij moeten iets totaal anders.

0: Franse plaat.
1: We zijn een klein beetje over tijd, maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Maar beter laat dan nooit. Namelijk de Vlaamse plaat. Ja, zoals je van me weet, heb ik echt een zwak voor België. Van de lekkere pintjes tot de fritten. En natuurlijk ook de muziek die er wordt gemaakt. En vandaag zetten we een nummer van de Vlaamse groep The Yeast in het zonnetje. Dat gaat over doorzetten in moeilijke tijden. Het nummer heet Hou Vol. En eigenlijk wordt erin gezongen dat je niet moet opgeven wanneer alles tegen zit. En het kan wel eens zijn dat je misschien wel bijvoorbeeld misschien wel een tegenslag hebt gehad. Het kan met de liefde zijn. Je kan het eigenlijk nu zo gek niet bedenken. En eigenlijk is het gewoon, of als je iets heel graag wil, gewoon niet opgeven en gewoon de keihard voor gaan. Nou ja, wat ik al zei, iedereen heeft zulke periodes of dagen. Nou goed, een mooie boodschap is het wel. De Vlaamse plaat van vandaag is van The Yeast. Dit is Hou Vol.

De NOS Headlines is voor je onderweg. En je hoort nieuws over een evenement dat binnenkort plaatsvindt in het mooie Vechtdal. Het is sfeer en beleving, zou Peter Gillis zeggen. Nicoleke, worstenbroodje. Dit is Bob Seger, Main Street. I remember standing on a corner at midnight.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens oud-minister De Jonge was het in het begin van de coronapandemie lastig om op te schalen, doordat de zorgsector in Nederland sterk regionaal is georganiseerd. Dat zei hij vanmiddag bij de coronacommissie. Regio's kunnen niet worden gedwongen om patiënten over te nemen. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts open. Door een tekort aan verkeersleiders zou het kanaal worden gesloten. De binnenvaartsector dreigde met juridische stappen. Nu zeggen de schippers toe dat ze zich houden aan inhaalverboden en een maximumsnelheid. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zodanig over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Het weer, in het noorden bewolking, soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode, 19 tot 22 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Een mooie vechtal klinkt altijd heel rustig, maar er gebeurt ook heel veel in het vechtal, absoluut. En daarvoor is namelijk het allerlaatste streeknieuws. De bewoner van een woonzorgcentrum Ommen die gisteren zwaar gewond raakte bij een brand in een zorgcentrum is vandaag in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt de politie. Aan het eind van de middag ontstond brand in een woning van het woonzorgcentrum aan de Wilgenstraat. Een man liep daarbij zware brandwonden op. En uw leuze is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij de jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties, monumenten en bijzondere locaties dan hun deuren voor het publiek. En tot slot, bij een brandweerkazerne aan de Middelweg in Zwolle is afgelopen nacht opnieuw ingebroken. Het is de tweede inbraak bij dezelfde kazerne in een paar dagen tijd. Het is nog niet bekend of er iets is gestolen. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. En ik moet eerlijk zeggen, het is best druk, ongekend. We beginnen op de A28, Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en knooppunt Hattemerbroek, 3 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de A28 en het is Groningen-Amersfoort tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek, 7 kilometer en 9 minuten vertraging. Dan op de A35 en het is Almelo-West en Wierde-West, 2 kilometer en 7 minuten. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte, 3 kilometer en 4 minuten. Dan tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West, 3 kilometer en 8 minuten. Dan op de N50 dan, tot slot, en dat is Emmeloord-Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en de knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort. 5 kilometer en 13 minuten vertraging. Maar er wordt wel geflipt. Want oma Gent heeft niet zo'n zin om thuis te zitten bij zijn vrouw. Waarschijnlijk zit hij onder de plak en krijgt hij een lijst met allemaal klusjes die hij moet gaan doen. Dat is die best. A1 Hengelo-Apeldoorn tussen knooppunt Azelo naar de A35 richting Apeldoorn en afrit Marklo. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 101, bij de hectometerpaal 131,0. En dan de laatste op de A28 Groningen-Zwolle tussen afrit Nieuw-Leus en afrit Ommen. En daar wordt alweer geflitst bij hectometerpaal 99.

RTV 4 met nog een van persoonlijk mijn allergrootste klassiekers wel. Toch wel die fijne van Koerdels en Arbus. Hoor hier in onderweg met Kelvin. En het leuke is, volgende week gaan er wat dingen veranderen hier bij RTV 4. Misschien heb je het ook al op onze website gezien. Misschien ook wel gehoord. Het zou kunnen. Nou, sowieso krijgen we maandag een nieuwe ochtendshow. Kickstart van 10 tot 12 met Fiona Bos. Hartstikke leuk is dat. Zeker de moeite waard om te luisteren. En ja, het onderweg met, dat wordt namelijk uitgebreid. Normaal hoorde je mij alleen op de donderdag tussen 4 en 7. Maar dat wordt nu dus elke maandag tot en met donderdag. Maar de maandag en de dinsdag, dan is het onderweg met Rick. Want dan zit hier Rick Maliepaard van 4 tot 7. En ik krijg er ook nog een dag bij. Dus niet alleen op donderdag, maar ook de woensdag. En dat is één groot feest om dat mee te maken. Heerlijk is dat. Volgende week dus ga je dat allemaal horen hier bij RTV 4. Wat kleine wijzigingen, maar wel hele mooie wijzigingen. Dat is één ding wat zeker is. Hey, over mooie dingen gesproken. Zometeen heb ik ook nog ABBA voor je. One of Us en ook nog Sting. Englishman in New York. Nu de Isley Brothers. And the Highways of My Life.

ABBA en One of Us. Hoor je bij RTVF hier. De langste file staat op dit moment op de N50. Emmeloord uit Apeldoorn. Tussen Kampershuid en knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. Mocht je daartussen zitten, heel veel sterkte. En naar het nieuws van 6 uur. Dan heb ik onder andere voor je John Anderson. Ook nog Luna's voor je onderweg. En ook nog de Babysitter Circus. Ken je dat nummer nog? Jazeker. Uit 2012 alweer. Everything's gonna be alright. Och, die werd zoveel gedraaid. Ongekend. Eerst Sting en Englishman in New York. Hier bij RTV4 onderweg met Kelvin. Nog tot 7 uur.

0: zometeen meer. Onderweg met Kelvin. RTV 4.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Dit is RTV 4.
10: Onderweg met Calvin.
11: Met zometeen de nieuwste van Luna. Ook nog even een heerlijke throwback. Nu John Anderson en Surrender.

en schoonzoon. Hoor je hierin onderweg met Kelvin. Zo'n hele goede avond. De donderdagavond is officieel ingegaan. Mocht je aan het eten zijn of mocht je misschien de voorbereidingen doen voor het avondeten, eet smakelijk. En dat doe je natuurlijk met de allerbeste muziek van RTV4. Absoluut, dat is één ding wat zeker is. Zometeen C.G. Lewis. Ook nog Nico en Vince is voor je onderweg. Ja, en een heerlijke throwback. Jazeker, we gaan even terug naar het jaar 2012. Toen dit echt een enorme hit was. Ik heb het namelijk over de Babysitter Circus. En Everything's Gonna Be Alright. Als je de radio aan hebt gezet in die tijd, hoorde je hem echt overal voorbij komen. En het leuke is, nu ook hier bij RTV4 dus, onderweg met Kelvin. Met de Babysitter Circus en Everything's Gonna Be Alright.

Griffins samen met Kid Ink en Bibi Rexha en The That's How You Know. Hoor je bij RTV 4. Zometeen Bob Sinclair en de La La La Song en de NOS Headlines en de streeknieuws. En het onderricht met Kelvin Dance half uurtje gaat zometeen beginnen. Maar nu Nelly Furtado, Powerless, Say What You Want.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel blijft. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Een man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 20-jarige volledig ontoerekeningsvatbaar is. Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. De feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Over haar leven werd in 2020 een film gemaakt getiteld The Glorias Alive on the Road. Het weer vanavond en vannacht heeft de bewolking de overhand en valt later wat regen. Morgen verloopt onstuimig met veel wind en fikse regenval in het noorden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er allemaal gebeurt in de regio. En daarvoor is namelijk het allerlaatste streeknieuws. De bewoner van een zorgcentrum Ommen die gisteren zwaar gewond raakte bij een brand in een zorgcentrum is vandaag in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt de politie. Gisteren aan het eind van de middag ontstond brand in een woning van het zorgcentrum aan de Wilgestraat. En de man liep daarbij zware brandwonden op. Nieuw-Leus is de dorpskern die dit jaar centraal staat bij het jaarlijkse evenement Proef Dalfsen. De 13e editie van dit proef- en beleef-evenement vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Zoals gebruikelijk openen veel bedrijven, organisaties, monumenten en bijzondere locaties dan hun deuren voor het publiek. En tenslotte, de bouw van 100 woningen in Balkbrug komt in zicht. De gemeente Hardenberg koopt de benodigde gronden tussen de Eerste en Tweede Schansweg. De prijs is 1,28 miljoen euro. Daarnaast wil de gemeente grond tussen de Solseweg en de Achterweg in het dorp aankopen. Een kans die wij niet mochten laten lopen, aldus wethouder Werner ten Katen. En tot zover het streeknieuws uit het Veghel.
1: Kelvin Punter.
2: RTV 4. En dan is het half zes.

Larven en Empathy hoorde hier in het onderweg met Kelvin Dance half uurtje. En we gaan nog lang niet stoppen. Zeker niet zometeen Baggy, ook nog Dimitri Vegas, Like Mike. En nu Janu en Turn Your World Around in de Laidback Look Edit.

Hoorde Baggy en Compromises hier in het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. En er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ja! Het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje en ook Onderweg met Kelvin het zit erop voor vandaag. Volgende week donderdag dan ben ik er weer. Nou ja, donderdag? Nee, dat is leuk. Ik ben er eerder, jazeker. Want vanaf maandag dan starten wij met de nieuwe programmering hier bij RTV4. En dat betekent elke maandag tot en met donderdag Onderweg met... Rick Maliepaard hoor je dan op maandag en dinsdag. En mij hoor je dan op woensdag en donderdag. Alleen ja, weet je, volgende week beginnen we eigenlijk al een klein beetje, ja, een beetje anders. Want ja, Rick en ik hebben vandaag geruild. Ja, ik ben voor één keer dan op dinsdag te horen en Rick doet dan de woensdag, zeg maar. Ja, heeft alles te maken met de OV-staking. 9 september dan rijdt er geen bus, geen trein, niks. En nou ja, goed, ik ben afhankelijk van het OV, dus ja, weet je... Ik kan dan niet naar de studio komen, maar gelukkig is dat intern, zoals het kan hier bij RTV 4, mooi opgelost. Dus nou, mij hoor je dan dinsdag met Onderweg met Kelvin, maar dat wordt sowieso hartstikke leuk. En dan vanaf 14 september dan gewoon woensdag en de donderdag. Nou, mooi. Beter dan ook weer. Hey, ik wens je in ieder geval alvast een heel goed weekend. Fijne donderdagavond en ik zeg salut.

0: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM DAB Plus en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, mini-kranen, knip.

0: mopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barrère werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: De avondshow.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Buurvrouw, ja mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Glazen wassen nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529
3: 43 1207. RTV4 Nieuws. Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
4: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
3: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
5: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
3: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: De avondshow.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: AB+ en online.
1: RTP 4. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratings

0: bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
4: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
3: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
5: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is. Dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
3: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer, vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.
19: RTV 4.
4: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
2: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
4: Waardoor veel van die bedrijven producten van lage kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
2: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
13: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen.

0: waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.